0: Kijk, dit is mijn nieuwe tv-spelcomputer. Moet je eens kijken hoe echt dat is. Kijk, echte ijshockeyers met een stick en een puck en... Oh, daar wordt er eentje neergelegd. En dan zo'n spelletje honkbal, ook al zo echt. Dat was een mooie klap, zeg. Nee. Oeh, 3 man uitwisselen. En hier, tankslag. Kijk, huisje, boompje, tankje. Ja, ja, in television. Alleen de werkelijkheid is echter.
1: Maar niet zo leuk.
0: In television van Mattel Electronics.